0: heten nu welkom bij twee uur country, bluegrass, Americana. Ik ga er niet meer op noemen, want dat is alles wat wij, niet alles wat wij draaien, maar het is wel het grootste groep wat wij draaien aan muziek. En dat deed je vanavond met een prachtig nummer, maar ik zou meer over zeggen, want ik ga eerst natuurlijk Ronald welkom heten.
1: Goedenavond, Timon.
0: En Luc heten we welkom.
2: Ja, goedenavond allemaal.
0: Johan weer voor de techniek. En Valerie voor social media. Dus we hebben alles weer zoals het hoort bij elkaar. En dat is radio maken.
1: Ja, we gewoon lekker met Nederlands trots, mag ik het zeggen?
0: Ja, ja, mag jij zeker zeggen, Ronald. Ilse de Lange. Je hoort op het moment volgens mij weinig van haar. Of weer heel veel. Oh, daar ben ik weer niet op de hoogte.
1: Ja, maar vanaf. We moeten ook zoveel muziek luisteren, dus ik kan me niet bij te houden. Daarom draaien we er ook lekker.
0: Ja. Maar goed, Ilse de Lange. Het blijkt dus heel veel te zijn dat we haar horen. En Living on Love. Dat is al een poosje geleden dat die uitgebracht is. Maar...
1: Goed nummer om mee te beginnen. Heerlijk voor lekker twee uur weer Countryland.
0: Ilse die is zowel op country als op Americana. Soms ook pop. Ze doet overal aan mee. Dus dat is wel leuk. Goed, dan hebben we vanavond in onze studio Luc. Goedenavond, Luc. Vertel het eens, jongen. Wat heb jij?
2: Ja, ik heb weer een hele leuke band gevonden. Een tijdje, alweer een paar jaar geleden, was ik in Rotterdam op het Bluegrass Festival op Pijnakkerplein. En er was een heel leuk bandje. Eigenlijk van origine een Italiaans bandje. En dat,
1: Ruben en Matt en de Truffle Valley Boys. Oh, ja, een hele naam.
2: Een hele naam. Moeilijke naam voor mij om uit te spreken, maar wel een hele leuke band. Een hele goede bluegrass band. Ja, je weet het. Ik ben natuurlijk groot fan van bluegrass. En dat zijn we hier eigenlijk bijna allemaal wel. Maar we gaan nu luisteren naar een liedje. En dat is Picking Truffles.

0: Nou, Luc, dat was lekker vlot.
1: Dat is een vlot stukje muziek, hè?
0: Ja, die knalde er zo
1: uit. Is echt bluegrass zoals het bedoeld is, hè?
0: Klopt, ja. Ja,
2: helemaal goed, ja.
0: Maar goed, dan gaan we door met de Zac Brown Band. En die vind ik fantastisch. Er zitten zoveel leuke dingen bij. Een leuke band ook om te zien. En zo spontaan op het podium dat die jongens zijn. En in dit geval deze samen met Jimmy Buffett. En is het nou, Ronald, Jimmy Buffett, weet jij?
3: Nou, Zac Brown heeft een beetje een band met Nederland. Want onze eigen Douwe Bob, die had natuurlijk het nummer Note to Self. Prachtig mooie country nummer van hem. En Zac Brown zag dat en die vond hem zo mooi. Die had zoiets van, joh, kom gezellig bij mij en kom meespelen. Dus toen stond hij in één keer op het podium samen met Zac Brown. En Note to Self te spelen.
0: Zo.
3: Schitterend mooi nummer, prachtig mooi stieltje. Daar hebben we vandaag in de uitzending nog meer van, dat apparaat. Ja. En dat het was toch leuk voor hem om daar te mogen optreden samen met Zac Brown.
0: Maar
3: Zac kan dat zelf ook natuurlijk wel, dus er kunnen genoeg plaatjes van draaien.
0: Maar ik vind zelf op het moment dat al onze Nederlandse artiesten die we hebben, dames, heren, hoe ze ook zijn, allemaal een bijzondere plek hebben in de ook Amerikaanse countrywereld. En daar ben ik heel trots op.
3: Nederlanders laten zien wat ze kunnen.
0: Ja, zeker.
3: En wij laten het graag horen.
0: En dat gaan we dus doen met de Zac Brown Band en Jimmy Buffett en Knie Deep.

0: on Countryland. You got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: En een beetje een andere oude doos dan u van ons gewend bent. Want we gaan nog even terugblikken, namelijk naar het Bristol Rhythm and Roots Reunion. Die was in het weekend van 12 en 13 september. En in verband met onze samenwerking met Bristol doen we daar natuurlijk graag even weer een verslagje van. U kunt sowieso op onze website gaan kijken naar kantoland.nl. Kunt u het interview met Richard Oakley, die we al eerder gehad hebben, met de directeur van het festival. Maar wij gaan natuurlijk hier vooral lekker uw kennis laten maken met de prachtige muziek. Een enorme line-up heeft er opgetreden gedurende die drie dagen. Maar wij pikken even de vier mooiste eruit. Volgende uur krijgt u nog iets te horen van de Old Crow Medicine Show. Maar we gaan nu draaien de drie toppers, zou ik wel even zeggen, van het festival, zoals Richard zelf ook zei. Als derde liedje krijgt u Sierra Farrell, een dame die uit die omgeving vandaan komt, een beetje een thuiswedstrijd speelde. En zij zingt dan American Dreaming. Daarvoor krijgt u een hele mooie instrumental van Marty Stewart, en namelijk het liedje Soldier's Joy. En dan zie je dat muziek ook prachtig kan zijn zonder zang. En zeker als je dat in de zeer begaafde handen van Marty Stewart laat zitten. Maar we beginnen met de Del McCoury Band. En die horen er eigenlijk niet bij, vinden ze zelf. Maar wij vinden van wel. Maar zij zeggen, count me out.

0: no rest. Nou, ik vond ze prachtig.
1: Ik kan me voorstellen dat het een zeer geslaagd festival is geweest. Dit soort muziek.
0: Als dit de hoofdmoot is geweest, ja zeker. Maar wat ook bijzonder is, we gaan nu naar toch nog een oude doosmoment.
1: Klein, nee, we moeten dat toch eventjes doen. Hè?
0: Ja, ja, zeker. Hey, dat doen we met Bill Monroe. Hij is geboren op 13 september. Oh, dat is een paar dagen geleden. In 1911 in Rosine. Daar zijn we toen geweest, hè? Dat plaatsje. Daar is een museum en daar is van alles van Bill Monroe. Maar goed, hij is jammer genoeg overleden op 9 september 1996.
1: Ja, 30 jaar geleden dus. Daarom is het goed dat we nu eventjes aandacht aan hem besteden.
0: En dat gaan we doen met een heel bekend nummer van hem. Blue Moon of Kentucky.

0: Wat een prachtig nummer, Ronald. Waar mooi. Heb je die vandaan?
1: Van mijn vrouw. Die kwam haar tegen, namelijk een liedje ervan. Dan stuurde ze gelijk naar mij door. Want de dame waar we nog net naar geluisterd hebben is Aubrey Buck. Een jonge dame van 21 jaar die net begonnen is nu in Nashville, zal ik maar zeggen. Ze heeft wel op social media al een en ander toe gedaan. TikTok en dat soort dingen. Maar die dame heeft gewoon de gitaar gepakt, is bij een producer naar binnen gelopen. En zonder enig opsmuk letterlijk gewoon een gitaar, een zangeres en een prachtig mooie stem met een prachtig mooie inhoud van een liedje. En zo krijg je een hele mooie country.
0: Ik wou zeggen, dit is de manier om country te maken.
1: Het liedje wat mijn vrouw toestuurde was een ander liedje dan dat we nu hebben geluisterd. Namelijk, want dat liedje ging meer over van ja, hoe voelt het als je de mensen verliest waar je van houdt. Ook een heel mooi nummer, zeker met haar stem. Maar dit liedje was Still Mill Town. En dat ging eigenlijk over haar geboortedorp, haar geboortestadje. Een klein oud vervallen stadje ongeveer in Amerika eigenlijk, waar zoals zij zingt, je heel veel mensen nooit uitkomen en eigenlijk alleen maar de deur open doen en verder niet. Ik durf te voorspellen dat dit niet het laatste keer is dat we van deze jonge dame iets hebben gehoord.
0: Heel verstandig.
1: Want de muziek is gewoon prachtig en die stem ook.
0: Ik kijk er nou al naar uit.
1: Dan gaan we even naar een dame die 21 jaar met wat levenservaring is.
2: Ja, die is al een paar dagen bezig.
1: Ja, hè?
2: Ja.
1: Trisha Yearwood.
2: Trisha Yearwood. En ik vind het ook een hele goede zangeres. En ja, ook dat is ook weer zoiets. Ze is eigenlijk de echtgenote natuurlijk van niemand minder dan Garth Brooks. En die is ook bij ons bekend.
0: Die hebben wij gezien in Amerika, Luc.
2: Die hebben jullie gezien, ja.
0: Ja, live.
2: Dat is echt fantastisch. Het moet echt fantastisch geweest zijn. Dat kan
0: op
2: niet
0: kilometers
2: anders.
0: Afstand, maar...
1: Luc zal ze aan hem gedacht hebben toen ze dit liedje schreef dan, de titel.
2: Ja, we gaan dus in ieder geval nu naar Thinking About You van Trisha Yearwood.

0: Nou, fantastisch, die Trisha Yearwood, die kan er ook wat van. Als alleen maar kookboeken maken.
1: Ja, ze doet ook kookboeken.
2: Programma's, hè?
0: Ja, ze doet kookprogramma's en kookboeken schrijven en dat. Ja, dus,
2: denk maar ze kan prachtig zingen. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk ook...
0: Ja, en met Kaart samen, dat is een fantastisch duo.
2: Ja.
0: En we gaan naar iets leuks. En daar ben ik eigenlijk wel trots op. Want ik heb er al jaren en jaren geprobeerd om te kijken of ik haar voor elkaar kan krijgen. En toen kon ik via Toerlijke Minds, kon ik Sarah Jory in de studio krijgen. En die hebben we opgenomen. En de muziek die we daarvan hebben, dat hoort u zo meteen, dat ziet u zo meteen wel op de site, geloof ik ook. Ja, ja, klopt. En dit is het eerste deel met de aankondigingen van Annette van Toerlijke Minds.
3: Oké, het eerste nummer wat we gaan doen is een nummer van Danny Lee. Sarah heeft regelmatig met haar gespeeld in het verleden. Albert heeft met haar gespeeld in het verleden. En het leuke was, zij trad op in Arnhem. En ik zat in de zaal met kind op schoot. Kind was net 2. Te luisteren naar het concert van Danny Lee, waar Albert haar begeleidde. En toen zei ze in één keer, nou leuk, zegt ze. Er zit een zangeres in de zaal. Ik denk, nou dat is leuk. Dus ik keek een beetje om me heen. Ik denk, nou ik ben benieuwd. Toen zegt ze, ja, die gaat samen met me zingen. Ik denk, nou dat is leuk. En toen zei ze in één keer, Annette, kom je naar voren? Nou, was fantastisch natuurlijk. Dus toen heb ik samen met haar een nummer mogen zingen. En ze heeft gewoon prachtige nummers. En dit is er eentje van, Oh Lonesome.

0: Thank you.
1: Could you introduce yourselves for the audience?
2: Hi, my name is Sarah Jory. I'm a pedal steel guitarist and slide player from England, but I'm nice, even though I'm English.
3: Welcome. The nice version.
0: Well, my name is Annette. I'm a singer. Ik ben gewoon Annette en ik zing.
3: En ik ben Albert en ik ben de gitarist. I'm Albert. I'm the guitar player.
4: Het nummer wat we nu gaan doen is een nummer wat Sarah heel erg leuk vindt. Zullen we hem eigenlijk altijd wel in de setlist duwen. En nou ja, ontkomen er dan ook niet aan om hem vandaag te doen. Prachtig nummer van Ashley Monroe, Like a Rose.

0: Ja, toch prachtig, heerlijk. Hè? Ja, Brooklyn Bullets, we zijn helemaal weer terug. We zijn helemaal terug bij de Eeuwenhof.
1: Ja, helemaal. Ja, ik had echt zoiets van, dit is die Brooklyn Bullets. Dat is toch een hele goede groep. En het leuke is, er komt dus echt hele goede bluegrass uit Noorwegen. Hè?
0: Ja, we hebben de prachtige muziek al vandaag gehad, moet ik zeggen.
2: Ja. En we hebben kunnen genieten van ze op de muziekschool.
0: Ja, ook dat nog. Hele leuke gasten. Ja. Maar we gaan nog door met het laatste nummer van dit uur. En dat is ook een Eeuwenhof gangster. We gaan namelijk naar Christy Cox. En zij zegt gewoon, if I keep on loving you. Ja, net als tegen de luisteraars zeggen, als u gewoon lekker blijft luisteren naar ons, dan blijven wij ook wel van u houden. En dat doet zij dus ook.
2: Zeker.
0: Dus luister naar Christy Cox als laatste van het uur.

0: Aan de kant waar we weer vrolijk doorgaan met die mooie muziekstijl. Country, bluegrass, old time.
1: Americana.
0: Oh, dat nog. Had ik even vergeten. Maar goed, tweede uur begonnen we dus met de Old Crow Medicine Show. En het nummer Tennessee Bound. En het is wel even bijzonder, want we hebben daar wat over te vertellen.
2: Nou, ook deze band heeft opgetreden bij Bristol. En in het kader daarvan hebben we de eer gehad om met Catch de zanger een interview te hebben. Een kort gesprek. Die komt later nog op de socials en op onze website en op onze YouTube te zien. Ja. We hebben alles een beetje gedoseerd. Maar het was zeer aangenaam om met die man te praten. Dus, hij heeft genoeg energie. Laten we daarop houden.
0: Ja.
2: En daarom hebben we dit liedje ook gedraaid. Om een lekker uur even weer vlot beginnen.
0: Zou die ook zoveel energie gehad hebben na de optreden?
2: Ik denk het wel. Die man heeft ook maar je energie te veel. Dat was echt, maar goed, hou onze social media's in de gaten. Kanteland RTV. Houd YouTube in de gaten. Houd onze website in de gaten. Natuurlijk kanteland.nl. Houd de website van de AE Media Groep in de gaten. Want daar staat ook van alles en nog wat. Dus daar komt uiteindelijk. U kunt er binnenkort ook weer heen voor alle andere leuke zaken. Maar daarover straks meer. En daar komt te zijn de tijd ook dus het interview met Old Crow Medicine Joe.
0: Maar blijf ook luisteren.
2: En want we gaan nu naar, ik denk niet dat we het nog een keer hoeven te introduceren, Luc.
3: We hoeven het niet te introduceren, maar ik wil het toch nog wel even noemen. We gaan wel naar ons engeltje. Ja, dat is natuurlijk, en daar kan ik wel wat over zeggen. Het is al een hele oude opname, ik denk zelfs uit 1989. En we gaan luisteren naar Two Highways van Alison Krauss en Union Station.

0: Nou, dat was Alison Krauss. En wie kent haar niet, zeg ik dan altijd wel.
1: Ja, en toch heel leuk, hè? Het is een hele oude opname. Dit was nog voordat... Want dit is echt nog vanuit de begintijd.
0: Ja.
1: En dat vond wel weer eens leuk om zoiets...
0: Maar goed, we kunnen nog wel wat jaren vooruit met de muziek van haar. Dus dat scheelt al.
1: Nee, ze heeft een heel grote... Ik heb bijna alles van haar. Dus we hebben nog wat te gaan.
0: We hebben nog wat gaan. Dan ga ik even ook terug in de tijd. En dat was in Barneveld, in de Veluwe. Daar kon ik genieten van een concert van de volgende artiest. En dat is Kenny Rogers. En die heb ik toen in Barneveld mogen zien. Lekker was dat, hoor. Grote zaal vol met muziek. Maar ja, ik heb wel begrepen dat er toen wat geld bij moest om de avond voor Kenny mogelijk te maken. Ja. Maar ja, hij had een stelletje hele bekende nummers, Lucille en noem maar op, dat zijn allemaal die nummers. Maar deze was ook één van zijn bekendste, The Coward of the County.

0: Nou, wat vinden we van deze artiest? Jammer genoeg is hij niet meer, maar hij heeft ook films gemaakt, hè? Over die mensen, dus die samen.
1: Hij heeft heel veel moois achtergelaten en daar kunnen we nog heel lang van genieten.
0: Oh, dat zeker, dus, ja.
2: Ja, en hij heeft ook prachtige duetten gedaan met Dolly Parton. Hè?
0: Ook dat nog. Ja, over deze man is eigenlijk heel veel te vertellen.
1: Nou begon je net al het eerste uur over de vader van de Bluegrass.
0: Ja.
1: Dus had je de rode draad alweer te pakken stiekem?
0: Trak het alweer te pakken.
1: Want de volgende ook?
0: Ja, we gaan naar een hele goede Bluegrass speler. Hij speelt diverse instrumenten, is zanger, componist. En hij regelt zelf de nummers op een eigen platenlabel sinds 1997. Nou, ik vind dat wel de moeite waard. Volgens mij heeft hij ook de mandoline van Bill Monroe gekregen, als ik het goed heb. Of tenminste sowieso in het museum, dat ze hem daar hebben laten spelen op de mandoline van Bill Monroe. Maar ik weet niet of dat toen al zo was dat hij dat kreeg. Maar dat is niet zo lang geleden. Volgens mij nog maar een jaar of anderhalf, twee geleden. Dat ik me herinner. Of misschien drie. Maar goed. Het bleef in de familie. Want de familie van Bill Monroe was Uncle Ben. En daar luisteren we nu naar.

0: Hallo luisteraars, ik ben Arnold Lasseur van de Bluegrass Boogeyman en u luistert naar Countryland Radio.
1: Goed, het was dus Ricky Skeks en het nummer Uncle Pen. En ik zit met Johan af en toe alweer een beetje te zoeken van wat kunnen we nog gaan doen als we volgend jaar naar Amerika gaan, want dat is echt nog de bedoeling. En dan gaan we zeker naar de hut van Uncle Pen, want daar zijn we toen geweest, maar... Ja, misschien zijn we te bang geweest, want volgens mij waren er wel mensen binnen. Maar we mochten dus eigenlijk volgens het hek niet meer naar binnen, want het was afgesloten dus. En dan gaan we naar Luc.
2: Ja, ik doe ook eens een Nederlandse inzending deze keer. En, ik vond het wel heel erg leuk. Het is de band De Strootklinkers uit Groningen. En... die hebben een prachtig liedje geschreven en gezongen. En dat liedje, dat zou je echt moeten luisteren. Ik denk dat, dat het in het Engels moeilijk te vertalen is. Want het is echt wel een beetje plat Grunnings. Dus, maar we gaan luisteren naar het liedje. En dat heet heel domweg Koekoek.
1: Ja, komen we even op terug. De Straatklinkers, die kennen wij al jaren. Ze hebben ook ooit bij de EWOP
2: geweest. Ze zijn bij de EWOP geweest, ja.
1: Dus, dat was toch een bijzondere tijd, vond ik. Jammer genoeg dat ze later niet meer kwamen. Maar
2: ja.
1: We hebben nu nog weer een keer de band Straatklinkers.

Schön stond leeg, de dag was muid en ik zat in sloot van. Ik was nog maar 12, maar hoe had ik dat al? Terwijl er alles om ons touw meer is als wat je zag.

dag was mui en ik zat in z'n loodswal. Ik was nog motwal, maar al had ik dat al. Vader, alles om ons taal, meer is als wat je zal.

0: Nou, koekoek.
1: Ja, dat was het. Dat was het liedje, ja. Ja.
2: Ja. Een liedje draaien toch nog een beetje voor Jaap?
0: De volgende.
2: King of the Road.
0: King of the Road, ja, die gaan
2: maar
0: we
2: wel van twee artiesten die jij nog leuk vindt.
0: Ik vind ze fantastisch. Ik heb haar, toen zij dus die ziekte had, dat zij dus geleden heeft, heb ik heel veel gevolgd. En ik weet zeker dat er meerdere mensen zijn die daar een moeilijke periode door gehad hebben. Want wat was dat een fantastische zangeres. Eigenlijk samen, ze waren zo goed. En die dochter die heeft nou ook een hele zware operatie gehad. Maar ze is hier bovenop en het gaat allemaal weer goed, gelukkig met haar. Maar Joey en Rory, King of the Road.

0: Nou, de Grascals. Keep on walking. Wat kun je er meer over vertellen, Luc?
1: Ja, dat het gewoon een hele goede band is.
0: Ja, dat geloof ik ook.
1: En het zijn 6 heren die er echt een feestje van maken, geloof ik. Want dat is... Ik heb nu 2 cd's van ze.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik vind ze allemaal even goed, hoor.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja,
0: ja, ik was ook een beetje fan van hun, hoor. Want in die tijd dat ik met de Bluegrass een beetje begon, waren hun ook al bezig.
1: Ja, hun zijn echt... Ik hoop dat ze nog eens een keertje naar Nederland komen voor een concert. En dat we er dan ook heen kunnen.
0: Maar ja, dan gaan we nog eens een keer kijken, Luc.
1: Dat lijkt me hartstikke leuk.
0: Ja,
1: dat is de moeite waard.
0: Ja. Ja. Dan gaan we naar de volgende. En dat gaan we doen met het verhaal van Ronald.
2: Met een instrument like yourself, I heard songs with a lot of bass, with a lot of excitement, enthusiasm, but also heard a song with a lot of emotion and low-key. Is there a limit in the range of the instrument that you can drift between, or is it just the person who plays it?
3: I think the limit comes in your own mind. I think with any instrument you play, the steel guitar for so many years was always kind of associated with, well, initially Hawaiian music and then with country music. But I think as the years have gone on, it's gathered a lot of momentum right across the board. And I've been really lucky with artists that I've worked with and situations that I've been in. I've worked with orchestras, I've worked with the Royal Philharmonic, with the Halley Orchestra, and that, the steel guitar just becomes part of something. You have your part of the sound, and I think your own, the limitations of the instrument you play, I think are in your own mind, you know, and we can all push ourselves. And I'm a firm believer in the pedal steel can play anything, you know. Maybe the player can't. Maybe the player has a little, but as an instrument, I think it can be used in any music.
4: Okay, so this is an instrumental that I originally wrote as a bluegrass song on the acoustic guitar. And then messing around one day at home in my studio, I thought this could make a really nice, slow pedal steel instrumental. So I hope you like it. In memory of my dad, this is called AJ's Reel.

0: Thank you, thank you.
1: Can I now say tot ziens?
2: En dat mocht inderdaad. Sarah kon tot ziens zeggen. We zijn natuurlijk in Minds en Sarah Jory enorm dankbaar dat ze bij ons hebben opgetreden in de studio. Dat ze deze heerlijke opnames hebben kunnen maken. Gaat u vooral naar www.kantiland.nl, want daar vindt u nog veel meer leuks. Namelijk, want ze hebben nog een extra bonus track opgenomen en die hebben we ook speciaal daar op de site staan. U kunt er ook alle liedjes nog eens een keer terugluisteren en u kunt ook het hele interview terugluisteren, want wat u gehoord heeft is een kleine stukjes. We hebben een heerlijk gesprek gehad met z'n vieren en dat is keurig allemaal opgenomen. Het interview is natuurlijk in het Engels gedaan vanwege Sarah, maar onze eigen Valerie is heel erg druk bezig geweest en die is druk om alle ondertitels erbij te zetten. Dus binnenkort kunt u al het hele interview rustig terugkijken met een Nederlandstalige ondertitels eronder, zodat u precies begrijpt waar het over heeft. Ik wil u ook heel graag verwijzen naar de website van de AE Media Groep, onze de host waar wij hier gelukkig mogen zitten. Kijkt u daar op hun pagina van YouTube en daar vindt u ook een prachtig filmpje. Daar staat eigenlijk alle liedjes achter elkaar met alle tekst en interviewtjes ertussendoor geknipt. Daar is Johan en Valerie heel druk mee geweest, maar ze hebben gewoon een prachtig resultaat geleverd. Heerlijke muziek en die kunnen we niet vaak genoeg gaan draaien. En u kunt er niet vaak genoeg naar luisteren wat ons betreft. Dus gaat u dat vooral doen nadat we nog één liedje hebben gedraaid natuurlijk in deze uitzending. Want we Kantiland, dus we hebben nog eenmaal wat leuks. Aangezien ik er zit inderdaad, hebben we wat meer dames vandaag. Ik denk helemaal niet erg, we hebben mooie zangeressen. U gaat luisteren naar een prachtig liedje van Becky Slegel, Colorado Line.

0: Ik mag met trots zeggen dat we een mooie uitzending van gemaakt hebben. En dat we met alle muziek die we gebruikt hebben, erg hebben kunnen genieten.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Ja.
1: Kijk nu dus op www.kanteland.nl, want inmiddels staat alles gepost, geblazen en veranderd, zodat u nog veel meer lekkers, leuks kunt genieten van al die prachtige, mooie muziek van ons.
0: Zeker, zeker. En morgen dan is onze playlist ook weer op de site. En dan kunt u dat ook even bekijken. En ik ga toch jammer genoeg dankjewel moeten zeggen tegen iedereen. En dat ga ik eerst doen met Ronald. Ronald, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Luc, jij ook, dankjewel.
2: Ja, graag gedaan, joh.
0: Fijn dat je weer bij was.
2: Ja, leuk. Ik vond het ook geweldig.
0: Ja, Johan, jij ook weer bedankt voor de techniek. En Valerie voor social media en alles wat daarbij hoort.
1: En de ondertitels.
0: En de ondertitels, ja. Dus, volgende week dan zitten we hier weer met het vaste team. Met Harro en Leen en Gerrit. Dus dat komt volgende week weer. En nu ga ik tegen u zeggen, luisteraars, ik vond het leuk. Dank u wel. Tot de volgende keer.
3: That's the wrong chord, guys.